daar waar als de opdak der die het is klimmen hebt, zo mee kan je zeer veel goed.